0: Dus dank voor haar. Dank voor dit. Ze is ons hartstikke in de vliegtuig geweest. Ja. Ja.
1: Você está ouvindo Paquera da Campus FM.